0: Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit. Hollandse
0: hit. Dit is Radio Bahena.
2: De zon achter de wolken en niemand is je vriend. Je vraagt jezelf af, waar heb ik dit aan verdiend? En net als je het niet meer ziet zitten, en dan klinkt opeens een stem.

je bent toch die je bent. Je zet je eigen koers uit, want dat ben je zelf gewend. En alles komt zoals men zegt. Altijd op zijn pootjes terecht.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Bahena.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Thuis, op het werk of in de auto. Overal hoor je Radio Bahena.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: En weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden.
2: Die hoor je hier.
0: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: Weerbericht.
0: Twee landen, één radio. Voor de hele grensstreek is dit Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
3: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: Een weerbericht.
4: Dit is de muziek van Radio Baena.

0: laat weer in mijn 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: Een weerbericht.
2: Dit is de muziek van Radio Bahena.

0: De lekkerste gouden ouwe.
1: Steeds verrassend.
2: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Bahena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

hemel en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

moet jij 's nachts werken? Of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind...
0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Sint-Remie organiseert op zaterdag 13 juni Bal Muzikaal. Er zijn optredens van de Slagwerkgroep en de Baton Twirl Showgroep van Sint-Remie. En als afsluiting is er een swingend optreden van de band La Buena Vida. Bal Muzikaal begint om 16:30 en gaat door op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We kunnen je één ding garanderen.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Hier op Radio Bahena.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Baddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Attention!
8: Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
9: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
8: go, go, go. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
10: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. De gezelligste van Baarle. Dit is Radio Bahena.
2: Het doet me pijn.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm.
4: Geen

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens de verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Attention!
7: Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
8: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
9: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Weer of geen weer, op maandag.

De zomer van Yola Lele, de nieuwe plaat van K3. Vrienden, welkom. Maandag 8 juni, het is vandaag Wereld Oceanendag. Dat bestaat ook al, hè? Ja, ja. We hebben de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. We hebben leuke muziek, hè? Ik heb Clo-Clo mee. Claude François. Ik heb Dream Express. Ik heb heel lang geleden de dame die het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft uit Italië. Cigliola Cinquetti. Ken je dat liedje nog? Nonno l'età. Ja. Wat heb ik nog mee? Frank Sinatra, Wallace Collection. Stan van Samang met die fantastische versie van Een Ster. Het komt er allemaal aan. Tweede plaat, Vrijheid. Dit is Play It Cool.

Mooie dansplaat Modern Talking met Sherry, Sherry Lady. Ik heb drie bekenden vandaag jarig. De eerste, Kim Kleisters, dat was een Belgisch tennister. Ze wordt vandaag 43 jaar. Ze werd geboren 1983 op een 8 juni. De tweede, Bonnie Tyler, een Welsh zangeres, wordt er vandaag 75. En dan heb ik nog de dochter van Frank Sinatra, ja, Nancy Sinatra. Ze wordt vandaag 86 jaar en dit is een minder bekend nummer van haar, maar toch een mooie.

Claude François met Comme d'habitude. Als single verscheen het nummer in november 1967. Het werd wereldberoemd in de versie van Frank Sinatra uit 1968, My Way. Wist je dat België nooit eerder zoveel miljonairs als vandaag telde? Vorig jaar steeg het aantal Belgische dollarmiljonairs, die een vermogen van meer dan 1 miljoen dollar hebben, met 8,8% tot 146.400. In één jaar tijd kwamen er bijna 12.000 miljonairs in België bij.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Een van de grootste misvattingen rond dweilen. Wel, dat je het moet doen met warm water. Warm water verdampt en zo blijven zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op je vloer, mevrouw. En die resten zorgen dat er strepen komen en dat je vloer gaat plakken. Ideaal is voor het dweilen van je vloer koud water te gebruiken met een klein beetje allesreiniger.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag een vrolijk gevoel met Radio Bahena.
2: Maandag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

Ze is nu 78, deze Cigliola Cinquetti. Ze won in 1963 het Eurovisie Songfestival, waarmee Italië voor de eerste keer de overwinning binnenrijfde. We gaan even 13 jaar terug in de tijd, het was 8 juni 2013. Op die dag wint tennister Serena Williams het dames enkelspel op Roland Garros. Ze verslaat in de finale titelverdediger.

verdedigster Martina Sarapova. Serena Williams is nu 44 jaar. Ze veroverde in totaal 23 Grand Slam titels.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, VRT vanavond 7:45. Robin hangt de held uit, maar dat komt hem duur te staan. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen bij Tim en Tilly. Femke krijgt onverwacht bezoek. En Therese moet opdraaien voor de nalatigheden van Brik en is daar niet mee gediend. En dan op VTM om 8:30 vanavond, Familie. Sylvia denkt dat Lars nog gevoelens heeft voor Veronique. Ze gaat het gesprek aan met haar. Benny, hij wil weten of er een verrassingsfeest gepland staat voor hem. En Stefanie krijgt de datum van haar proces te horen.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

0: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.
1: Kmasi en leuke muziek. Dit is weer of geen weer.

Diana Ross, My Old Piano. Het afscheid van Margriet Hermans, icoon van de Vlaamse showbiz, vindt overmorgen woensdag plaats in de historische landloperskapel van het Belgische Merksplas. Alleen de 600 genodigden mogen de kapel binnen. Ze krijgen een parkeerkaart om toegang te krijgen tot de parking. Buiten worden grote schermen voorzien. Er wordt heel veel volk verwacht, waardoor de burgemeesters van Merksplas en Oud-Turnhout al rond de tafel zaten met de politie om maatregelen te treffen. De gemeente opende ook al een rouwregister. Tot woensdag 17 juni kunnen dorpsgenoten en fans er iets neerschrijven. Margriet Hermans overleed vorige woensdag op 72-jarige leeftijd na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Een ode aan Margriet Hermans.

0: Rust in vrede, Margriet Hermans. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag maandag, 21 graden, de zon is weg, er zijn wolken, er is veel regen. Dinsdag 17, zonnige dag, maar toch nog altijd die wolken, die regenwolken met name. En dan woensdag 20, donderdag 22 en vrijdag 22 graden, zonnige dagen. Vakantieoorden, Tenerife 21. Las Palmas 20 graden, in Malaga 25. In Frankrijk, Nice, dat is de Côte d'Azur 21. In Antalya 26 en in Benidorm 22 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Het spijt me dat ik al moet gaan, maar ja, wat wil je, hè? De programmatie zit eivol en de andere collega's staan al te wachten. Morgen zijn we terug.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in de oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
6: Attention! Het is kermis in Baarle.
7: Oh la la.
6: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
8: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go!
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Sint-Remy organiseert op zaterdag 13 juni Bal Muzikaal. Er zijn optredens van de Slagwerkgroep en de Baton Twirl Showgroep van Sint-Remy. En als afsluiting is er een swingend optreden van de band La Buena Vida. Bal Muzikaal begint om 16:30 en gaat door op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
1: Een weerbericht.
0: De muziek zegt al genoeg. Dit is Baena Non-Stop Muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens de politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Attention!
4: Het is kermis in Baarle.
5: Oh la la.
4: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
6: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go!
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
1: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. De woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
4: Attention! Het is kermis in Baarle.
5: Oh la la.
4: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
6: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go!
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena. Weerbericht. Weerbericht.
1: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in over.

0: Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTW Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Attention! Het is kermis in Baarle.
7: Oh la la.
6: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
8: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
9: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is Radio Bahena, de radio van ons allemaal.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
1: Weerbericht.
0: De hits van toen. Hier zing je ze
4: allemaal mee.
0: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Attention!
3: Het is kermis in Baarle.
4: Oh la la.
3: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
5: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
6: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Nou, dan ga ik de fluit er even bij pakken. Even het doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk, nou, daar zal je hem hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Dit is Radio Bahena.
3: Pik, pik.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Attention! Het is kermis in Baarle.
5: Oh la la.
4: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
6: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: ikke. Ikke schelen van der linge. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal worden ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Pieter, die stak haar kop in brand omdat ik maar lang zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te branden in de maat van de pastoor, wat dat die allemaal wel.
1: Ook een keer kwam een mens van een Hollandse grens.

toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stazen stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dat me doorremmen. En daar stond de champeter en de pastoor en meneer dokter. En de champeter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zij er komt zelf, zij is wie ze allemaal bij, Paula en Rosa en Emily.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
2: En weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention! Het is kermis in Baarle.
3: Oh la la.
2: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
5: Go!
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart van onze pa met kar en paard en overbuurman Chat van Deun. Neil Onings dagelijks op zijn fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

juffrouw Rijntjes was zo streng, Von van den Bakker praat zo zacht. De politie, dat was Drevalo, man van het volk, zo doodgewoon, met zijn Mathilda zo goed lachs.

tussen de heide en het groen. Geen kip die ging er van de leg. Maar blijkbaar broeden ze verkeerd. De boerenstand wordt gehalveerd. En nu zijn ze op de goede weg. Want zie hoe rijk het leven is. We hoeven niet meer naar de mis. Een aanzicht stuur je digitaal. Boodschappen doe je op pc. Met je iDeal of DigiD.

0: was een kind, hoe kon ik weten dat die ooit weg zou moeten gaan?
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
2: Een weerbericht.
4: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het Gelredoom in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Misschien voel jij je nu ook eenzaam. Alles donker om je heen. Met alleen die herinnering aan de tijd toen we alles samen deelden. Weet je ook nog al die plannen die we maakten? Ik zal ze nooit vergeten. En toen was je weg. Weg uit mijn leven. Gewoon omdat het niet anders kon. En ik kon alleen nog maar dromen van jouw belofte dat je eens weer terug zou komen. Liefste, kom terug.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
2: En weerbericht.
0: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
4: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Baena.
5: Is she really going out with him?
6: Well, there she is. Let's ask her.
5: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
6: Mm-hmm.
5: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
6: Mm-mm.
5: By the way, where'd you meet him?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
1: En weerbericht.
0: Luisteren naar Bahena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
6: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: hier spreekt de muziek voor zich. Radio Bahena, je hoort hem echt overal.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnenkort. Dus kwam er

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tsjechoslowaak Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
1: Oelalala.
0: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat.
1: Oelalala.
0: De contact

0: zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaan.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben

gevonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk van dichtbij. Nee, you have a lekker smooth.

0: wie is de mol?
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: Hier op Radio Bahena.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Dit is de nacht van Baarle. De hele nacht de allerlekkerste muziek. Op Radio Bahena.

0: it.
1: Hier zit je goed.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Nutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.